0: and that was verantwoordelijk voor de hele zuidelijke Afrika. En toen met dat tijd, omdat het de enigste society was wat die belang van die inheemse beest vertegenwoordigd, hadden ze besluit, die hele landen het ingesleed, Namibia, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Botswana en al die zuidelijke Afrika landen het onder hierdie society of genootskap geval. As het kom by die NEMse Guni of Sangabees.
1: Yeah.
0: So hulle het toe later nou a klap gevorm in Namibia. En hierdie klap het begin in 1991. Nadat het hulle besluit, want hulle moet nou aan die vereistes van die vier verbeteringsregulaties voldoen. Toe het hulle besluit, hulle gaan nou a ambtelike Guni Teeler Genootskap van Namibia stig. Des hoekom hulle nou besluit het, hulle stig nou die ambtelike Guni Teeler Genootskap van Namibia in 1994. Des hoe dit bestaan het. Nou, die vraag is, nee, ons sal nou nie op hierdie oomblik in detail kan gaan, of in besonderhede oor die society of genootskap aangaan. Misschien sal ons ander dit kry, maar die genootskap selfs bestaan uit vijf lede. Die vijf lede boon behalwe die co-opted members wat so af en toe inkom om die vergaderingsbeeg te woon en raad te gee. Bestaan dit uit vijf raslede. Ek is een van die raslede by die genootskap. En vandag verteenwoordig ek die genootskap. Ek is nie hier in die jars van die regering nie. Ek verteenwoordig vandag die genootskap. Ja, so die raslede word elke jaar herkies by jaarlikse vergaderings aan die einde van elke jaar.
1: Yeah.
0: Hoe ons jaarlikse vergaderings waar nou die teelers die nieuwe lede aankies. Dis hoe dit werk.
1: Meneer Binga, ons ken maar al die ander soort dieren of beeste, Brahman, Afrikaner, Sementaler. Maar hier die naam Guni is nou een nieuwe naam en paar van die boeren. A Guni, is het een kreesteling of is het een beest op zijn eeuw wat iedereen heeft gekomen?
0: Die naam Guni is niet een Namibische naam. Nie. Die naam Guni is oorspronkelijk van een etnische groep in Zuid-Afrika. Die Guni mensen in Zuid-Afrika. Dat is waar vanaf die naam Guni afkomt. En dus hoe komt die society in Zuid-Afrika oorspronkelijk genoemd is de Guni Breeder Society. Ongelukkig in Namibia het ons niet onze eigen naam. Landen zoals Zuid-Afrika noemen lessen en inheemse ecotype Gunis, le noemde het Gunis. En Botswana is Swana. En Zimbabwe is Tulis en Mashonas. Zo het aangaan.
1: Yeah.
0: En al hierdie ecotype is vertegenwoordig die oorspronkelijk was hulle vertegenwoordig dier die zetelijke, die Guni telergenootskap van zetelijke Afrika, wat in Zuid-Afrika gevormd is. En toen later in Namibia word hulle nog vertegenwoordig dier die Namibische Guni telergenootskap. So, maar wat ons moet weten is, die naam, ons wordt meestal gevraagd, wat is die verschil tussen die Sangha en die Guni? Zoals ik gezegd, die naam Guni is oorspronkelijk van Zuid-Afrika, dat is waar vanaf dit komt. Die Sangha naam is die verzamelnaam voor al die inheemse zedelijke in Zuidelijke Afrika. In Jemse Razen in Zuidelijke Afrika. Is een verzamelnaam. Hierdie Zuidelijke

Jensen, BS Slate and the Goonies in South Africa and Namibia. That Slate and soos ek voorheen gesê het, die Thulis en die Mashonas van Zimbabwe. That Slate and die Drangesberger van South Africa. That Slate and die Tswanas en Botswana. Al hierdie inheemse rasse val onder die versamelwoord Sangha. Maar die Sangha kan ook, dit is moeilik om vir jou nou te sê waar vanaf die woord Sangha vanaf kom. Want dit beteken, of dit het verskillende menings in verskillende lande. Soos in Central Africa en DRC is daar een groep, het is een groep wat hulle self as Sangha mense noem, of Sangha groep noem. Maar ek kan nog nie met sekerheid sê, dit is waar vanaf die woord Sangha afkom nie. Dit verskillende menings in verskillende lande in die wereld. Maar die woord of die naam Sangha is een versamelwoord van al die inheemse rasse in Zuidelijke Afrika.